Blondie's Sunday Girl. America, nou in die beurt met Today's the Day. Demi Lee Moore, Maak My Jou Tequila. En dan Bad Boys Blue met Killers.

Chris Andrews, wat hierdie uur afsluit met Hot to Hot. Savage Garden net voor dit Affirmation en Uriah Heep's A Lady in Black. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Celine Dion's My Heart Will Go On, Bobby van Jaarsveld en Eden's Butterflies, en dan Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again.

0: Cinema, still thinking about you and Bruce Hornsby, some the range, met the way it is. Nou op die spel is ek vir jou Jay, Sir Halve Beaker, the Major Dundee Band, Blue Cafe en Katie Tunstall, Other Side of the World, Quinton Prinsloo, Sir Steve Fasso.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

ons een plan. Ja man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad van die 8 tot 5 my maat? Wil jy ook grondpad slaan?

Vroegoggend klanke van Pink met Walk Me Home, Ugly Kid Joe se Cats in a Cradle en ook Unita Du Plessis met Die Engel van My Hart. Hier is by Bosveld 107.5, plaaslike klanke nou van Brendan Piper met Sari Marais.

Dinsdag môre saam met Bosveld stuur we 107.5 en dit was Armand Hofmeyer met De Winter, DD se Lay Love on You, en ook Keith Urban se Little Bit of Everything. Onthou, daar is nog kans tot 6:00 vanoggend om my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan indruk op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met die klanke van Michael Lins the Rock met Angel Eyes.

Begin het lang om in die week hier af te skop hier by Bosveld Studio, Men at Work met Who Can It Be Now. 7 minuut oor 6 en soos het weer eens goeiemorgen en hartelijk welkom van my Alie Prezeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag, maar eers muziek van Andriette met Jy Was Altyd Daar. Askies, Jy Was Altyd Hier.

0: Die klanke daarvan, Vaya con Dios met Nay Na Na Na, was ook DJ Otzi en the Bellamy Brothers, So When You Walk in the Room.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, padwerke tans op die N4 Wes, dit is by die aansluiting tot Simon Vermotenweg. Braamfontein en Maakje Noord, verkeer is starig op pad na Empire. Ook een silsende voertuig op die N1 Noord voor die Gouwe Hoofweg. Melrose, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Colet, Rylaan. In Bedfordview, die N1

Jeanne Sefa Fuqua, I Still Love You and I Still Want You, en dis die musiek van Kylie Minogue. Is Bosal Studio jou dinsdagochend saam met ons, hierdie is die middelochend program, en my naam is Eddie Dippenaar, ek jy spandeer die volgende 3 uur in mekaar geselskap, tot 12 uur, en dankie Lee Prezeski, ons sien jou morgenochend om 5 uur. Heb ons hy die ginsling eenvoudig net nooit op nie, nee, is hierdie ene van Olivia Newton-John, and is hopelessly devoted to you.

geniet altyd hierdie ene van Michael Lind, die horizon van my droom. En voor Michael Lind, goue klanke van Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you. Ek wil spoed optel met Newton.

geniet altyd hierdie ene van Michael Lind, die horison van my droom. En voor Michael Lind, goue klanke van Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you. Ek wil spoed optel met Newton, die brandweerman van Londen, desuits.

na super muziek van een super dame Sarah Brightman en Brown Eyes. Het ek nie vir jou gesoens gaan spoed optel nie. Wel, kom ons looi die busie. Boshaal 107.5.

0: Natuurlijk kan die muziek worden, die muziek van Bosal hier. Beach Boys, ze brengen ons die goeie tijd terug. 14:10, tijd wordt mondelijk gemaakt door BMT College.
1: Ek is Rizan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. Een paar stedelijke gedagtes bepaal BMT College se succes. Jy studeer online in jou eie tijd in bezigheids- of menselijke hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slechts opdrachten, wat het makkelijker maak om te studeer terwijl jy dan ook voltijds werk. En jy het 24/7 bijstand van ons bekwame docenten.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Lani Mohola. Gadget Falling Star. Nee, dit gehoor by Bosal. Hallo, is laatste ene vir die uur tussen 10 en 11 behoort aan iemand anders as Barry Manlow nie. And I wanna do it with you.

Stream to me, Dario G. So kom, Guillaume, doen jou ding, sodat ons by die jongste verkeer kan uitkom. Dit is doen dit. Ons sal die een gunsling naar die ander, nou is het nie.

0: Jennifer, so met jou droom, jou mooi drome. Dis by Bosveld Stereo waar jy hierdie heerlike musiek kan luister. Onder andere later ook klanke van Counting Crows, David Hasselhoff, Henning Joubert. Baie rede vir jou om ingeskakel te bly. Dis nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Dis lank van Aretha Franklin, I say a little prayer for you, en net voor dit sê, that's a back for good. Groots net gewees daarie. Toe hy bekend gestel is, nou nog lekker om daarna te luister. 22 minute oor 1 nou by Bosveld Stereo, en hier is Hugo, deur die stryds.

Klanke van Michael Nesmith met Silver Moon, Vicky Leandro se mooi snit, come what may. Monique Steinau, net so voor die jongste verkeer, Pink Champagne.

Dis klanke van die Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Jy het ook geluister na die snit van Michael Jackson met Billie Jean. Mooi klanke nou. Is snit van Jan Blom. Beautiful jy.

Marnu van der Merwe met gesig, Belinda Carlisle met die mooi La Luna en London Boys se Chapel of Love. Drie na rij, dit was lekker nou. En hier is so'n stukkie ou goud van Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie.

Elton John's I'm Still Standing. Jy luister na Bosveld Stereo en ek het nou klanke van Freddie Ness. Dronk verlief, verslaaf van jou.

0: Ja, mooi gewees daai van 'n prime sakel, nee, Better Days, en voor het Rantemie van W, waarna ons geluister het, op hierdie dinsdagmiddag hier by Bosveld Stereo. Die oorlosie is by 4:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
0: 25. Ons gaan muziek luister nou van André Swiegers, en daar is Andrika's Voel Jy Dit, en dan Peter Schilling's Major Tommy. Onthou hom goed, nee, kom maar, hy die 80's uit. Hier is Going Down van André Swiegers.

En dit was The Yardbirds, For Your Love. Hier is een van die laatste een vir hierdie uur voor die bekendstellingsuur aanbreek. Jy is Matron saam met Nicholas Lou met Sout.

Een mini en die 1925 band met Hou My Dop Vas. Nie Hou My Dop nie, Hou My Dop Vas. Zanzi Afrika het in 'n nuwe snit uit Saggies is Saggies oor iemand wat stadig aan hoop verloor en vasgevang voel in sy of haar eie gedagtes en dit raak aan die stilkant van depressie.

Dit was die stem van Juanita du Plessis, dankie vir jou liefde. Frankie Avalon met Venus, met Michael Holmgaard, Dancing in the Sun, en hier is Nicole, Take Away the Heartaches.

Oh, ek het voorwaar langlaas snit van Hubby en Spence in my tyd gevaat. Wat sal ek doen as jy my verlaat? Maar ek gaan jou amper verlaat. Hier is Jennifer Rush, You My One and Only.

Mooi is daar maar mooi en dit is Neil Diamond se rustige septembermoon. En nou is dit ook tyd vir my om tot ziens te sê en jou te laat in die hande van Gilbert Bosch. Nou wil ek vir jou sê, en Lisette sê, soos besig om kombers te brei, maar Armtas gaan vir jou sing van Lappies Kombers. So ek laat jou met Armtas se Lappies Kombers en Tol en Tol se Eleni. Tot môre aan tussen 6 en 10 van my Thini. Tot ziens, slap warm.

Maar dan ook een mooie idee van Steps, dat is One Full Sorrow. Ja, die laatste eten van die dag wat oorblij, en ek het vir jou gesê, ons gaan om definitief behoorlik mooi afsluit. Hier is nog een hele klomp skatkistreffers wat wacht. En dan het ek ook veel plaaslike bodem, binnenkort Snelkop en Suzanne en Gatswaai. En dan heb ek in die jaren 80 as Barbara Streisand en Woman in Love. Bly mooi. Maar eers, hier is ook bekende. Ons hy is Steve Hofmeyer. In Taboe met My Diffie, My Duifie.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Tony Bianco se Last of a Dying Breed. Voor hom Helen Safiro, Queen for Tonight. Nou ja, ek hoop jy is nou queen vanavond en dan is daar koninging en so aan. Maar nie te min. Ons gaan aangaan met mooi muziek van Blaise Bridges, Laat My Lewe, Laat My Lief Hê. Daarna J.C. Cooper en Astrid se Sing It With Me.